Morgen dan maar het zaal. Dat ik hier af is zo'n wets, rubbishy cordes gezet, hazard net.